er op blauwoog heb ik losgekom. In mijn beste Engels oom, where are you from? Hij zei toe van mij dat hij van Pots afkom. Hij praat mijn moedertaal en ik is kwaai verstom. Ja, dit is nou tijd om huis toe te gaan. Ja, dit is nou tijd.

Kan jy onthou toe ons kinders was? Sonder Blackberries, Facebook of SARS het ons toe al maar geweet dat ons makkelijk ons youth kan vergeet. Van die jare was donders goed, saam met Drak en Jan, Davie en Ouboet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

De kleinkinders. Zij was een standaard 9. En ze had een mooi lang geel haar gehad, dat zo dat op haar schouder gehangen. Ja. En ze is van mij gekomen, zit me met die banken voor mij gevraagd. Hoe staat jij aan mij? En dat is waar die ding begon het. En ze werd mij herinnerd aan oma Anna. Oma Anna heeft net zo gelikte oma daar uit het om gehad. Ze was hier verbeeld van oma Anna geweest. Toen op pad terug huis toe, dat ik zo te denken aan hoe oma Anna gelukkig toen ze jong was. Dat is, zei ik mij herinner aan mijn vrouw, dat toen 10, 15 jaar geleden was. Dus waarom heb ik het geschreven?

0: creëren. Dit je zo blij. Op je gatzak, maar pompoenen op je dak. Pompoenen op je dak, pompoenen op je dak. Calvin Klein, in Gucci op je gatzak, maar pompoenen op je dak.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Caroline van Jaarsveld daar met As Jy My Roep net voor het Bethel Music met Goodness of God. Wat ons op die mooiste manier vanochtend wakker maak by die donderdagochtend. Dis vannacht die 27ste Augustus. Jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons kuier saam tot so net voor 9 vanochtend. Absoluut fantasties om vanochtend wakker te kon word. My bed is leeg, my skoene is vol en ek is reg om hierdie dag saam met julle aan te durf. Gaan een lekker hier wees, ek kan het voel in my siel. Nee, ek kan het voel in my siel. Gister was baie hartseer. Gister was een baie hartseer dag. Ek het gesikkel gister, ek moet sê, met Dolly Parton's nie, Tim Curry's nie, emotionele week vir my hierdie week. Ek het bykie gesikkel, maar vandag gaan een goeie dag wees. O, ek voel het om my tone, het gaan een lekker dag wees. Is terugdink donderdag vandag ook, en ek het een paar oud-treffers gaan uitkrap, wat ek voel ons nog kan luister vanavond ook. So ek sien vreselik uit om het alles met julle te deel. So, en bly net waar jy is, reg hier op die Grootpak Breakfast, maar kom ons kyk hoe ons hierdie dag specifiek kan aandurf. En ons kyk eers na jou internationale dag vir vandag. So die eerste een wat ek wil noem, een internationale dag vir vandag, is nationale sommernetdag. Yep, net so. Sommernet. Hoekom is dit 'n sommernetdag? Want dit is sommernet daai dag. Hoekom dan nou nie? Soms gebeur dit die neem van 'n vakansie, die viering van 'n spesiale rede. Dit is sommernet daai dag. Hoekom dan nou nie? Soms gebeur dit die neem van 'n vakansie, die viering van 'n spesiale rede.

0: Ja, maar dan weet ik, kijk, als ik in mijn pantoffels en pyjamas kan werk toe gaan, vooral zo op die voorstoep van die naweek, sal dit moes nou magisch en verrukkelijk wees. Maar ek is bang, het gaan te gemakkelijk wees, dat ek nie normale kleren wees sal wil werk toe aantrek nie. Mens raak verslaaf aan gemakkelijkheid. Lekker donderdag aan jou en die kontrui.
1: Baie dankie ons eie meneer Diederik is dan sterk op pad skool toe, nee? Omdat hy onderwijzer is, nie omdat hy nog nie skool is nie. Baie dankie Ian vir jou boodskapie en ek stem saam. Ek denk ons moet net een dag maak. Ergens gaan ek een internationale dag soek wat sê pantoffels en pyjamas dag en dan gaan ons maar waar toe in ons pantoffels en ons pyjamas. Het kan ons nou net lekker wees. Wat sê julle? Ek denk dit is een goeie besluit. Onthoud net so paar boodskapies wat deurgekom het so ver. Stuur jou nou dier, dis 082-333-667. Net na hierdie liedjie gaan ons oor na julle boodskappe.
2: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
3: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakeld. Luister FM 90.6, jou lekker luisterstation.

Dis Raaf met Oos-Wes, Tuis-Bes en net voor het Vrystaat vlaktes wat ons deurtrek. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons kar lekker tot so net voor 9 vanoggend. Ek het net twee verjaarsdag boodskapies so deurgekom het. Hierdie een sê, môre baie geluk met jou verjaarsdag, Kannie. Hoop jy word lekker bederf vandag en het kom van Ferdi, Jana en Judy af. Nog een boodskapie wat deurgekom het wat sê, Christo van As, baie geluk met jou verjaarsdag. 44 vandag, sjoe! Jy bus op vir my shoes, nee. Mag jy een wonderlijke dag, jy propvol bederf. Boeta, ek wil jy moet weet, jy is ons trots. Vandag en elke dag pluk jy jou vruchte. You are to be blessed, not stressed. Jy is een broer in duisend. Lief jou baie, en het kom van jou baie praat, sister Aflani, as ook die rest van die koene. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Christo van As. Ek hoop jy het een absolute wonderlijke dag. Het is terug, denk donderdag, so wanneer laas die hierheen gehoor.

Jankels Vimes en het voor het Van West wat ons al deertrek. Dit is nou 16 minuten net voor 9. En het is tijd voor mij om oor te gee aan Jack Kilian vir die JKB, die Jack Kilian Brunch Donderdag Edisie. Het is donderdag die 27 augustus en dit betekent net een ding. Morgen, jylle, morgen is vrijdag. Dankie toch, wat een week, wat een week. Maar ons maak hom lekker reg hier op jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is. Ek vang jylle weer morgenochtend, selle tyd, selle plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. En onthou morgen 7:15 kan klein klets, Maurice en de Leon kom in en dan gaan ons so 'n bietjie rugby gesels. So kry so lank jou telling voorspelling reg.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je beter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: So mooi netjie daar deur Mirandi en sy sê as jy bid 9:31 net hierna jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dan vat hy 9:32 boodskappe kom hy in. Veels geluk aan Zandra van Rooyen. Liefde, vrede en geluk word jou toegewens in die nuwe lewensjaar. Geniet elke oomblik met liefde van Anton en Belinda. Wat wil Zandra van Rooyen geluk sê? Zandra, van my kant af ook baie geluk. Dis natuurlijk ons eie Konrad van Rooyen, wat hier by ons op tussen hier of buiten die ruite altyd op donderaande op was, is sy vrou wat vandag verjaar. So Zandra, baie, baie geluk. Wil net aan ons sis Rita May, een gelukkige 60ste verjaardag toewens. Dis een mylpaal wat jy bereik het en mag die nieuwe tydperk in jou leven besaai word met baie liefde, vrede, geluk en goeie gezondheid net uit Godse hande ontvang. Mag al jou drome bewaarheid word van Jan en Mariana Zeeli. En dit is aan sis Rita May, 60ste verjaardag dan vandag. Baie geluk met jou verjaardag, Fires van Vieren. Vele vreugdevolle jare saam met jou geliefdes van Algoa Park, Algoa Tak, bond van oud politiebeamtes. Dis aan Fires van Vieren, 'n baie gelukkige verjaardag vir jou. Wil net vir Thys Valentine ons innige meegevoel betuig met sy vrou Welmarie se heengaan. Sterkt ons gebedes met jou Thys, Marius en Melanie Skooman of Melanie Skooman en die familie. Dis Thys Valentine, ons innige meegevoel met sy vrou Welmarie, lyk my wat daar oorlede is. Baie hartseer, ons dink aan jou, hoor. Wil geluk sê aan Zenaske, Zenaske en haar man met al huweliksherdenking vandag. Groet Elise, oei, ek in die name. Kyk, betyker is hy glad die tong, betyker is hy nie. Maar Zenaske, baie, baie geluk met julle huweliksherdenking. Groet Elise. As in die reg is, ach, stuur maar vir my ou klankgreep en ons speel hy regte naam vir jou daar deur, hoor. Wil net hartelijk geluk sê aan my oudse kleinseun Jordan van Vieren, wat vandag volle 12 jaar oud is. Geniet elke oomblik van jou speciale dag, my lief. Mag lieve Jesus jou lewenspad seën met oorvloedige voorspoed, geluk, vreugde en dat hy jou vir ons nog baie jare sal spaar. Bly altyd die vriendelik en prachtige seën wat jy is. Geniet jou groot bederfdag. Sien uit na ons samesyn vanaand. Lief jou meer en meer. Baie liefde ouma Doreen of Mookie en is aan Jordan van Vieren 12 jaar oud vandag. Jake, ons dink aan jou en Frans Skepper om jou te dra met die operasie. Liefde Daniel en Cora. Ja, baie dankie. So op die stadium die 8ste September en ek het maar net gevra vir een gebed, asseblief, hulle kan het nou net eers dan doen, so dat julle my maar net een gebed dra, dat nou nie enige pijn en complicaties voor hy tyd sal wees nie, want volgende week bedien ek bykie HP Pastoor Morne Duplessis, en ek het een konferentie ook daaraan. So bid maar vir my, asseblief, dankie.

0: You have family when you buy a King Cars.
1: Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar sien ons om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.
0: You have family when you buy a King Cars.
2: That's right, you have family when you buy King Cars. En natuurlijk, King Cars, bye, dankie. Ek rij die Toyota Starlet op die oomlik. En ons sê ook dankie aan Kliniekeer, want hulle maak ons die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En ons steen ons vrienden by Kliniekeer.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
6: Man, Speedykoop is die beste.
5: Wel, daai. Heet hier dit, Speedykoop.
2: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Nou manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vrinne. Heerlijke kos en die kans om werklike verskil te maak. Nou alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie. Help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir die renosters. Meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. Se sociale media of kontak ons op 04-22-93-2251. 04-22-93-2251. Hier is Annie Song met Corlia Bota.

prachtig, een van Gerry Pretorius, vier woorde. Beloof dat ek vir jou speciale liedjie gaan speel voor Nuustyd en dis Modderman met Mama. Dis ons eie Kobus Alberts van maandagaande. Een lied wat hy geskryf het, gebruik nie die AI stem daai, kunstmatige intelligentie, maar mense, hy het mooi woorde gemaakt hier so. Ek hoop jy gaan hom geniet, ek hoop jy gaan hom harder draai en luister mooi, ai, en my mama's nie hier nie, so hierdie gaan my hart een bykie roer vandag, maar hy is ons eie Kobus Alberts Modderman met Mama.

0: Luister FM.
1: Ai, ai, die wit boskraai, hier vandaan na Mosselbaai. Oompie wil na Tannie Vrei, Tannie trek haar neus op sy.

Jan snij koren op die land. De schelen lijkt zo goed. Hij zal zijn centen hoor en hoor als hij die doosmachine hoort. Lekker shakka shakka doe, wat een doef zoek doe. Lekker shakka shakka doef zoek doe. En die koren rol en die zakken wortel en ons lompie glimlach breed. Die kapie, breng zijn koffie naar die land. Breng zijn koffie naar die land.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons diensprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Die klanke van Ray Dillon en die lewe het nie brieke nie. Net vir het Bobby van Jaarsveld met net vir jou en Valiant Swart geef ons Jacaranda straat. Tijd so kwart voor twee, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het vroeger een boodskap ontvang van luisteraar. Ons het toevallig, ons het vir Eddie the Locksmith in die atelier gehad, wat by alles op wiele gaan wees met groot promoties. En moet het die misloop, die Luister FM saam ook uit vanaf 9 tot 3 saterdag. Nou, hier is een boodskap, al die pad van die VSA van een van sy klient, het toevallig nou deurgekom, hoor net gauw die song.
1: Goeiedag, goeiedag. Ja nee, Eddie het baie goeie mooi werk gedoen vir my. Na ons laatste keer wat hy op was, het hy vir my spaarsnel kom doen vir my Nissan Navara bakkie, en vir my Pathfinder, en het vir my Kawasaki 1400 coded keys gedoen. Baie goeie werk, baie vinnig, en ek kan hom enige tyd aanbeveel vir enige iemand wat te doen. Op sy kop, sy man houdt van werk. Nee, dit is great. Dit is baie goeie dienst gelever. Baie, baie dankie. Weer eens, Eddie, waardeer jou samenwerking en dan ook dat jy opvaardig was om geluister het na die probleembesoeraars. Baie, baie dankie.
0: Daar sê Johan, ons sê vir jou baie, baie dankie en wat beter bemarking wil een ou dan nou hee as een gelukkige kliënt by Eddie the Locksmith. Het wees jou nie die man gee pijkdienst, so vir enige iemand wat enige slotverwante probleem het of sleetels. Eddie is die man om mee te gesels, sy nommer is 073-993-8917. Nou vrienden, vandag wil ek bykie met julle gesels oor Afrikaans die taal self. Nou, Afrikaans het baie kleurvolle en unieke en snaakse woorde wat dikwels 'n spesifieke prentjie in jou kop klik, skets. So, ons het ons nou maar baie mooi woorde en dan, ek is ook nou maar prentjie mens, as ou iets, as iemand vir my iets vertel, dan probeer ek nou my kop nou dit sien en net so met die snaakse woorde wat ons in Afrikaans natuurlijk kry. Hier so ene wat ek nou gekry het, hier so is een smoelneuker. Nou vir diegene nie wat nie weet wat smoelneuker beteken nie, dit is een plaasek wat onverwachts terug swaai en jou op die mond slaan. Dit noem hulle een smoelneuker. Dan kry natuurlijk een japsnoet, wat in een skierige of naaiwerige persoon is, een laat lammiekie, ons allemaal ken om, en natuurlijk een kind wat baie jare na sy broers en sisters gebore word, en dan het woord soos krammachine of papiervampier. Dit is nou een machine wat krammetjies deur papier slaan. En so kan ek nou aangaan met die lys van snaakse woorde, wat die ou so half laat glimlag, as jy die woord hoor. En ou hoor het so min, en Afrikaans is so mooi taal. So wat ek by jou vandag wil weet is, wat is Afrikaanse woord? Laat jou glimlag, net omdat hy so humoristies klink, as iemand om in 'n sin gebruik. Ek wil graag by jou weet, 082-333-667.
2: Tie that binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine.

0: morgen.
1: Lieve jammer, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft een vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik is nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

0: Die klanken van John Fogerty met The Joy of My Life. En net weer Danny Smoke met Stadag en Anton Goosen en Lise Swart met Pampoene op die dak. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels oor Afrikaanse woorde wat jou land glimlag. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Een vruchtendoos, een box waarin een mens rondsoek of rondvruchten vir allerhande klein goedertjes. En een ander woord wat vir my ook oulik is, is holders te bolder, wanneer jy vinnig iets moet doen.
0: Ja, ja.
1: Vir my. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê Marina, dankie vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, die woord miskiet laat my lag. Daai goed skiet nie mis nie. Dis, wel, skiet nooit mis nie. En so kom dit van, kom ons kyk gauw van Marilies af. Dankie Marilies. Ja, nie kyk, een miskiet is een ander ding, jong. Hier is een boodskap wat my sê, ramkat is een woord wat my laat glimlag. Hier is een boodskap wat sê, die spook loop. Die ou mense het altyd het gesê, is het betaaldag of paydag is, dan sê dit die spook loop. As hy is ons een boodskap wat my sê, wisselstroomgenerator is een driveshaft of een alternator. And een alternator. Driveshaft en alternator, excuse. So wisselstroomgenerator is een driveshaft en alternator. As hy, dankie Andrew vir jou boodskap. Maar alleen sê Etienne, ek het een paar. Jaffel in Afrikaanse toeknijpkoek. Een pin location word genoem een spijkerplekkie of een plek spijker. En dan een app soos ons allemaal ken word noem, so een toeps genoem of een toepassing. En dan een skiband vir een man word genoem een voogverklikker. Ek lag my dood vir dit. So kom het van Madeleine op. A ski pant. Ek het dit nie geweet nie. Dankie vir jou boodskap, Madeleine. En dankie vir allemaal sy boodskappe vanmiddag. Word hier die loprechers omtrent lekker gelag. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag van om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stropery te beskerm. Nou bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers! Luister FM.

toegeplakt met courantpapieren. Kers was op je grond, een filokie in mijn mond.

0: Bartu, Vlam, een event. Picnic. Picnic Drive. Lekker rock op een donderdag. Is het donderdag en donderdag. Ons topic vandaag, ik vraag voor jou. Wat was die beste ding geweest voor jou toen jij uit je oude reis getrek het? Je weet hoe je nou op je eigen voeten is. Is het kom bij het dak of je kop. Of het nou hier is of wat ook al. Maar soos een plekje wat je hier of een plekje wat je koop. Maak je saakie. Ek wil het weet, wat was voor jou die beste ding? Denk een beetje terug. Toen jij die eerste keer uit je oude reis getrek het. Donna van Taak sê, middag, Big Nick, baie welkom, sy sê, sy is gereed vir die donderdag en donderdags, bly geniet om. Rina sê, hi Nick, nie meer hulle reels hoef te volg nie. Daai het sommer sê, o, sy, dankie Rina. Alta Beke sê, middag Nick, dit was salig, want ek kon my eie tye kies om besoekers te ontvang en uit te gaan. Papa was baie streng, geen gekeier toegelaat nie. Jy sien jou vriende sondag by die kerk en dit was net so. Daar had jy dit. Marinda sê, hi Big Nick. Hallo, hallo, hallo. Genou daar in te kyk. Wat sê die vir my? Dikkie sê vir my, weet jy waar die een ding is, as jy uit is, as jy die baas van die plaas, dan is jy nou die baas. Ja, mens voel so. Bevit, wat sê hy vir my? Dankie, Bevit. Hy soek musiek. Gaan soek. Leanne sê, die beste ding van uittrek was die feit, dat elke naweek weer kan ek teruggaan na my ouwe huis toe, vir lekker gekookte kos, sê Leanne. Sunday lunch. Of is daar terug aan het braai, hoekom nie? Kom ons kyk, die beste toe ek uitrek het my ouwe reis was dat ek kruidenierswaren kon koop van goed wat ons nooit kon bekostig nie. Baie lekker goed, sê Karen, daai Jeffries baie uit. Dit is nou lekker nie, mens bederf jyself een bykie. Doopie sê, in my geval is ek uit my ouwe reis automatisch uit weermacht toe. Oh nee, ek dink baie manne moes, nee. Kom ons kyk, Carleen, bly jy geniet die muziek. Toe ek uittrek, toe gaan ek Ami toe. Nie spuit vandag nie, sê Pietie. Dankie Pietie vir die boodskap. Was, hy weermag man. My beste was om te leer om op my eie voete te staan, so sê Gideon vir my. Mens doen, nee. Het vat partij keer een rikkie, maar jy doen. Leni sê, middag Niek, een lang bad met een storyboek. Haas, weet jy wat is nie die ding met een bad? Is hy word koud. Dit is my een, ek wil uit ook een kinders was, dan moet jy altyd water uitlaat by die prop onder en dan moet jy weer water intap, een bykie meer warm water, as jy nou langer wil sit. Middag Big Niek, soos een koue ene na warm dag, sê Gerard. Anneke sê, Anneke Boot, hallo Big Niek, om laatnachte te keier en nie toestemming te vra nie, somme elke aand ook uit te gaan. Hey, lekker. Jy kan eet wat jy wil, wanneer jy wil, sê Anton vir my. Dankie Anton. Kom ons kyk eens aan nog, oor wat sê JP vir ons.
1: Ach nee, ek was nie toe ek uittrek. Kom ek so daarom met my onderbroek oor hele wereld rond hardloop in die huis, sonder ek my te sê, ga trek aan. Maar die slechte part is, ek kon nooit mama geroep het as die toiletpapier klaar is nie. En dis hier die fun game gewees nie.
0: Ja, maar JP, as jy alleen in jou eie plekje bly en jy sit op die toilet en die papier is gone, dan kan jy ons nou maar soos een pikke wijn rondhardloop met die broek wat om die enkels is en dan kan jy kaas toe gaan en toiletpapier kry. So, dit is maar okay. Unless daar nou ander mense in die huis is, maar wat is die punt van uittrek? Is jy nou weer, saam met mense moet bly waar jy nie kan rondloop met jou onderbroek en jou broek om jou enkels nie. Gesels saam met my, ek vraag vir jou, wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouwe reis uitgetrek het? As ek nou terugdink toe ek uitgetrek het, die ene ding wat ek geleer het was dat, want het was redelijk leeg geweest my eerste flat, was ek was happy geweest die eerste dag of twee nie, maar later dan kom jy achter dat waar jou goed is, waar jou dinge is, en ek sê nie die dinge is belangrik nie, maar daar waar al jou staf is, dit is waar het thuis is. En dan later dan voel ek meer thuis. Ek weet hoe meer goedkies hier in sit. Selfs toe ek Kaap toe was vir 2 jaar, het was maar baie dor en leeg geweest die eerste rikkie, want ek kon ons nou nie al my goed saamvat. En soos ek nou met tyd na maande en maande later goedkies by

0: Lenny Kravitz, American Woman. We zijn donderdag, ons ras.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons horen.
0: Hier is tijd voor hot stuff. Ik geef jou een lekker woord dat je had. Antwoordenboek van die Afrikaanse taal. En is gewoonlijk een wat ek nie eens ken nie, totdat ek het sien. En ek gebruik het definitief nie. En baie min mense gebruik hierdie woorde. So, vandag sien ook definitief iets wat ek nie sal weet nie. Ek hoop maar ek spreek hom ook reg uit. Vandag se woord vir hardstaf is Jeremiade. Soos die woord, die naam Jeremia met D-E aan die einde. Jeremiade. Dus die woord vir hardstaf, gebruik om in een sin stuur vir my naaie sin in die WhatsApp-lijn 082-333-667. Moe nie net vir my die betekenis stuur, ek soek een sin, wees kreatief, asseblief. So daar het jy net vandag sy woord vir hardstaf, Jeremiade of Jeremiade. Ek is nie seker precies hoe ek om uitspreek nie, maar is Jeremia, die naam, en dan D-E aan die einde. 082-333-667, waar is jou sin? Is a mean of-

je zo'n weekend tijd van die ochtend om te komen met nog een koude wateraanslag. Hulle maak moeilijk.

0: Colin Zoid, Engels, Spoegwolf, Selene Blauw en Ballyhoo met een lekkie jennekie rock and roll party. En het was omtrent een rock and roll partijkie. Dank je allemaal wat samen gekeken het. Hoop je die donderdag morgen terug vrijdag voor die Beaconic Drive tussen 3 en 6. Nee, dat is mijn ding, Brits is reg voor jou, niet 6 uur. Dan kan je samen met jou tot zo net voor 9 op die donderdag aan. Ik zeg je tot ziens en ik speel uit met mannen met beter baarden als mijne.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vragen eerst permissie. En je stapt mij ook een zin eerst als kiezie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Yo, no, no, vang. Jij is mak gemak in een gehak. Vergroeten in die pan.

Marisol Hanocha. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want een weemals in die onbaan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek om kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en

Advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

bladzij om en haal mijn pen uit om een likkie te schrijven. En ik denk zo bij mij.